vlug, vlug, my kind. In die blauw lucht, my kind. So vlug, vlug, my kind.

0: Oh, hallo, Letty.
1: Meneer Pieter. Hoe weet jy waar ek bly?
0: Wel, hierdie is van die ouwe blokke woonstelle met ruimer vertrekke.
1: Dit is, ja.
0: Hoe gaan het met jou ma? Ek verstaan sy was in die hospitaal.
1: Hoe weet jy van haar? Het Shirley jou vertel?
0: Sy het soeits laat val, ja.
1: Hulle het bloedtoetse gedoen. Haar medikasie is aangepas. Dit gaan nou stukke beter. Oh, dankie.
0: Is een verlichting, nee. Ek is blij om dit te hoor.
1: Waarmee kan ek jou help?
0: Ach, excuse. Ek moes met Shirley die volgende bestelling daggeolies uitgeklaar het, maar sy antwoord toch steeds nie haar voor nie. En potpourri was toe. Toe rij ek so met jy naartoe.
1: Kan ons diezelfde bestelling als voorheen aanvraag? Die type daggeolies wat ons aanhou, vlieg van die rakke af.
0: Dankie, jong, jy maak het makkelijk. Ek hoor, jy sit achter Juliana se nieuwe bemarkingsveld toch? Alles wordt mos door sociale media gedoen. Ek is beïndruk.
1: Ach, dis net een stokperkie.
0: Ek het gewonder of jy nie een of ander tyd by Carpe Diem wil inloer nie. Dis nou om my met my bemarking te help. Sociale media is mos meer julle jonger mense se ding.
1: Dit gaan baie dol. Miskien as die tussentydse verkiesing eers verby is.
0: Ek verstaan. Maar ek gaan jou beslis voor in toe kontak.
1: Is daar nog iets? Of sal jy my verskoon, meneer Pieter?
0: Nee, Philip asseblief, Philip. Ja, daar is nog iets. Het jy my vrou Pauline geken?
1: Nee, nie geken soos in geken nie. Maar ek en Shirley het haar 2 keer in die Mareesburg hospitaal verpleeg. Dis voor Potpourri's daar. Ons was gekwalificeerde verpleegsters.
0: Ja. Pauline was soms in die hospitaal.
1: Sy het gepraat van medisyne wat nie met haar akkoordeer nie. Dit het haar balans beïnvloed.
0: Ja, sy het makkelijk geval. Nou ja, ek moet ry. Ek weet nou wat daggeolies om te bestel. Miskien moet ek maar in die toekomst met jou oor julle bestellings praat. Shirley, die is daar heeltemal te veel hooi op haar vurk.
1: Doen dit geris.
0: Nou ja, dan sê ek eers tot ziens.
1: Pauline Pieter het nie geval nie, jou skurk. Dis jy wat haar aangerand het.

0: Die spelers in Die Bankroof is...
1: Ria Smit.
2: Marina Kutsie.
0: Anton Schmidt.
3: Betty Kip.
4: Leon van Nierop.
5: Nadia Bekes.
6: Johnny Klein.
7: Claudia Jones.
0: Die Bankroof deur Joe Kleinhans word technies verzorgd deur Marius Vermaak en vervaardigd deur Betty Kemp en Marula Media.
8: Musiektyd op jou gunstelingstasie. Jou stasie.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Gun fell, fat scarso spur. Mari choppieni, doppieni, son magatons verloor. Toe vat ons een breek, wat ons is dit gevreet. Toe maak om drie saliehoekies bij mekaar, laat ons vier aansteek.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar en drank.

Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uit

0: jouw station.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw station Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stoof zoekt.

Lexus een condoom vol akkers. Niemand kijkt om in die oonie, net zijn makkers. Want hij krijgt jou dalk alleen bij die lokkers. In die gym. En hij wordt wat een reis uit vitaminepil. En vraag je om wat blij, hij zei hij blijft. Maar die opinies verander als hij hartgel in die gym.